0: TV 4 Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Les Prija ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: 4.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakte rook en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. En in supermarkten werd toen juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de eerste divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
3: De ochtend van RTV 4.

0: Indian, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer die heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. En daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lara Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. Nou kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het weekend van RTV 4
4: met Gert-Jan Hoekman.

0: waren de Motions, hè. Haagse band, hè. Die in 1965 een hele mooie had met Wasted Words. Dat was oprecht een hele goede morgen. Het is al even weer na acht. Dat betekent dat het zo'n vroege morgen weer begint hier op RTV. Hadden we, of RTV 4. Oh. Ja, zulke dingen mag je niet zeggen. Nee. Dat is toch altijd wel even wennen natuurlijk, hè. Maar goed, ik heb ook nog een heel andere naam genoemd. Dat ook nog. Maar dat geeft niet. Welkom, dat wou ik zeggen. Ja, waar gaat het weer vandaag om? Om heerlijke muziek, mensen. Ja, heerlijke muziek, want je zegt van nou lekker rustig de dag te beginnen. Nou, ik hoop dat we dat kunnen afspreken. En ik hoop dat je al lekker een beetje wakker bent aan de andere kant van de radio. Mocht het zo zijn dat je nog in je bed ligt, dan zeg ik van probeer er dus langzamerhand uit te komen. Dan ga ik voor jullie in ieder geval sowieso heerlijke muziek draaien. Maar ja, er zijn ook altijd vroege vogels, hè. Die altijd al heel vroeg op pad zijn om leuke dingen te doen en te ondernemen. En waarschijnlijk staat daar dan ook de radio aan, zeg maar. De transistorradio of via TuneIn dat je mee zit te luisteren. Ja, het kan allemaal tegenwoordig. Of via de FM op de 105.9 of zo. Of 107.2 in de ether, ja. Hey. Ik ga voor jullie even een hele mooie draaien van Bobby Vinton. Hij is wel heel erg bekend, hoor. In ieder geval, zijn grootste succes was altijd Blue Velvet, hè. Nou, in Nederland deed hij het ook heel goed, zelfs met Sealed With A Kiss. En Hurt deed het ook heel goed zelfs. Maar deze was ook leuk. Sealed With A Kiss, groot hit geweest in de jaren 70. Hier is Bobby Vinton.
1: Welkom bij Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman. Een uur lang om heerlijk bij wakker te worden.

0: Bruce Springsteen, hè, waar je naar luisterde. Streets of Philadelphia. Je zult de tong overbreken, mensen. En Jim Diamond kwam daarvoor met I Should Have No Better. Groot hit geweest in 1984, hè. Ja. Maar deze Bruce Springsteen, oftewel ook The Boss genoemd, hè. Wat een prachtzanger, hè. En wat prachtige muziek heeft deze man gemaakt, toch? Je luistert naar RTV 4. De radiostation voor het nieuwe geluid van voor de Vechtdal, zeg maar. En verder buiten mensen, echt hoor. Je weet het, op de zaterdagmorgen tussen 8 en 9. Goedemorgen met Gert-Jan Oeman. Ja, bijna non-stop zou je al zeggen, maar heerlijke muziek die ingestuurd kan worden. En dat kun je allemaal opsturen naar gertjanhoekman@gmail.com. gertjanhoekman@gmail.com. En dan draai ik dat heel graag op een zaterdag tussen 8 en 9 voor jou hier weg. Op RTV 4, mensen. Ja hoor. Goed, zullen we eens even kijken wat de muziek nog brengt. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Met deze hit heeft ooit de Tremaloos een hele grote hit behaald. Die zelfs heel lang op nummer 1 heeft gestaan in de Engelse hitparades. Maar hier in Nederland heeft hij het ook goed gedaan, hoor. The Tremaloos met Silence is Golden. Een grote hit geweest in 1967. Lekker meegenieten.
1: Het weekend begint hier. Met Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman.

je op de rand van het bed zit en je moet er nog uitkomen, gewoon lekker doorlallen. En dan ben je er zo uit hoor. Michael Dublé was het en Everything uit 2007. En daarvoor hadden we trouwens ook een hele mooie van Chicago, hè. You're the Inspiration. Ja, en ik heb vernomen dat er weer een hoop mensen hier op vakantie zijn in deze regio. Ik zeg welkom. Leuk en ook zeker leuk dat je luistert, want anders kon je dit natuurlijk niet horen natuurlijk. Hè. Nee, in ieder geval maakt er leuk, heel veel plezier van hier in de Hardenberg en omgeving en natuurlijk in het hele mooie Vechtal gebeuren natuurlijk. Hè. Want we hebben heel veel leuke dingen om naartoe te gaan hoor. Ik zou zeggen, er gewoon blijven, blij blijven. Dit is Berdien Stenberg voor jou op de radio.

0: die ze jou in de ogen blazen. Vooral als je een droger bent natuurlijk. Dat is vervelend hoor. Hey, Blue Haze was het, hè? Smoke Gets In Your Eyes. Een hitje uit 1972 was het alweer. Wat een prachtige plaat, hè? En daarvoor hebben we natuurlijk nog een hele mooie van Toto. Uit 1982 kwam die met Rosanna. Ja. En we hadden die hele mooie instrumentale van Berdine Stenberg nog, hè? Rondo Russo. En dat kwam allemaal uit 1983 alweer. De tijd gaat lekker door, mensen. Met een klein kwartiertje te gaan. En dan is het alweer voorbij wat betreft een goedemorgen met ondergetekende. Ik kan me voorstellen dat je aan de andere kant zit te trappelen van... Nee, ik zou ook best eens een keer van die leuke plaatjes in willen sturen. Mag best jaren 60, jaren 70, jaren 80, 90 wezen. Of misschien wat nieuwer. Lekker rustige muziek. In ieder geval om rustig de dag te kunnen beginnen. Of eventueel rustig je bed uit te kunnen komen. Ja, want dat is wel even belangrijk natuurlijk, hè. Niet iedereen springt maar zomaar uit je bed. Nee. Eerst de radio aan en dan moet even een leuk plaatje voor is. Nou, laten we het nu maar eens even proberen om eruit te komen. Ik kan me voorstellen. Hey, we gaan eens even luisteren naar een mooie Haagse legende. Ja, een levende legende eigenlijk, misschien nog wel. Ja, ik weet het niet hoor, ik zeg maar wat hoor. Want ik weet niet of de heren van de Q65 allemaal nog leven. Dan moet ik Henk Stoetel weer vragen, want die weet heel, heel veel of de mensen nog leven of dat ze nog dood zijn. Want je krijgt altijd aan het begin van zijn programma, Music Memories heb ik het dan over, die straks om 10 uur of om 9 uur begint, dan krijg je altijd de woorden van wie is er nou weer overleden aan popmuzikanten en dergelijke. Nou goed, in ieder geval... Laten we het daar maar niet verder over hebben. We gaan eens luisteren naar Q65 met die hele mooie 1966. En dat heette Anne.
1: Dit is Goedemorgen met Gert-Jan Hoek.

Dat was Bonnie Sinclair, hè? In 1983 met deze grote hit. Met sla je arm om me heen. Oh, lekker. En we hadden ook een hele mooie van Ray Parker Jr. A Woman Needs Love. Ja. Just Like You Do. En 1981 kwam die. En we hadden Q65. Met Anne natuurlijk, hè. Tijd dringt, mensen. We moeten nog een plaatje draaien. Dus ik zou zeggen, even goed luisteren. Want onderweg komt weer een hele mooie tegen. Johnny Logan met What's Another Year.

Hij was de koning van het Eurovisie Songfestival. Johnny Logan met die hele mooie What's Another Year. Maar hij wist in 1980 en 1987 en 1992 het festival ook te winnen. Ja, hij was daar erg, erg, erg goed in hoor. Ja. Het is weer gebeurd, jongens. En meisjes. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ja, zo gaat het nou eenmaal natuurlijk. Je hebt maar tijd van 8 tot 9 en dan moet je weer wegwezen. Want dan komt er een ander meneer hier weer zitten natuurlijk. En dat is Henk Stoeter zo meteen met Music Memories. Veel plezier daarmee. En natuurlijk ook met de overige programma's die naar aan bod komen vandaag. Hè. Ik ga eruit met René en Renato. En Save Your Love. En 1983, wat een grote hit. Hey, bedankt nogmaals voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Hè. Dag. 4. RTV 4.

0: TV 4 Nieuws. Zometeen meer.
1: Het weekend van RTV 4.
0: RTV 4 Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind. Vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het weekend van RTV 4.
1: Music Memories. RTV 4.
3: Music Memories, the best music from the past.

Maybe Tomorrow, Maybe Tonight, Earth and Fire, daar ben ik mee begonnen, is het openingsnummer van dit programma Music Memories. Het programma met muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En waarom ben ik begonnen met Earth and Fire? Natuurlijk naar aanleiding van het overlijdensbericht van Johnny Kaagman. Goed, straks in de uitzending nog meer daarover. Verder heb ik allemaal verzoekjes aan me klaarstaan van de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En mocht er bij u nu als luisteraar ook iets te binnen schieten en u denkt van joh, dat wil ik nog graag eens een keer weer horen, mail dat dan even naar musicmemories@omroepnoos.nl. Dan kun je dit allemaal nog terug horen, zeg maar. Want je vraagt het aan en ik ga het even zoeken. Ik ga die lange grote kast allemaal bij langs. En natuurlijk als ik gevonden heb, dan ga ik het voor u draaien. En dan komt het vanzelf allemaal weer voorbij. Met andere woorden, u kunt meewerken aan dit programma. Als u dat doet, doet u dan alsjeblieft wel even voor de vrijdag. Want donderdagavond is het laatste moment dat ik de mail binnenhaal. En natuurlijk dan zoek ik daarna alles bij elkaar. Alles wat later binnenkomt, dat wordt meegenomen naar de week daarop. Als u denkt van ja, maar ik kan het allemaal niet zitten luisteren, want ik moet straks ook nog weg. Onderweg zijn we natuurlijk ook te luisteren. En dat kan via de ether, dat kan via DHB, maar dat kan ook natuurlijk via internet. Goed, 3 uur lang dus neem ik u mee terug naar de jaren van weleer. In de kleuren wit en zwart. Dat was de periode dat we daar dus een zwart-wit tv nog hadden.

0: zoals ik al zei, muziek van de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. Ze staan klaar. En ik ga natuurlijk beginnen met muziek uit 1974, want dat staat klaar. En het is een plaatje van de Drifters. Herinnert u zich de Drifters nog? In 1974 kwamen ze toen met het nummer Kissing in the Back Row. Daar gaan we mee beginnen.
1: Yo, mama.

0: You Love Me Too, You Love Me Too. Ja, oké. Ja, I Should Have No Better van de Beatles was het natuurlijk. Een plaatje uit 1964. En daarvoor Kissing in the Back Row of the Movies van de Drifters. En dat was een plaatje uit 1974. Goed, zoals ik al zei, er zijn nog heel wat verzoekjes binnengekomen. En ik ga daar ook direct mee beginnen. Want ja, anders dan red ik het helemaal niet. Dus ik heb een hele lange lijst binnengekregen van Corina van der Ley uit Sittard. En ik kijk wel even hoe ver ik daarmee kom. Probeer in ieder geval 2 per uur te draaien. Dan heb ik de 6 stuks weggedraaid. Vanaf die deze lijst. Goed, even kijken. Wat gaan we doen? Begin bovenaan. Oh ja, het is voor jou en alle luisteraars van dit mooie programma. Er zijn allemaal songs met een gitaarsolo, zo staat hier. En als eerste gaan we daarvoor naar 1970. Santana, het kwam toen met het nummer Samba Party. Nou ja, goed, dat is al echt wel helemaal gitaar. Het staat klaar en we gaan hem draaien.
1: Plaat op verzoek.

bekende fluitplaatje natuurlijk van Whistling Jack Smith. Het nummer heette dan I Was Cases Built Batman. Het was 1967, wordt het, hè? Ja. Goed, en daarvoor op verzoek van Corina van der Ley uit Sittard. En dat was het nummer Samba Party van Santana. En dat was een plaatje uit 1970. Mooi rustige muziek, zeg maar, op deze vroege zaterdagmorgen. Het programma is van 9 tot 12 uur. 3 uur lang dus. Muziek van de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En ik hoop dat iedereen weer klaar voor bent. Want ik ben er ook weer klaar voor. Want ik heb weer gouden oude hier klaarstaan van Esther en Abi Ovarim. Met Cinderella Rockefeller.

0: Heel bekend natuurlijk, hè? Elvin Bishop en Mickey Thomas met het nummer Fooled Around and Fell in Love. Het was een plaatje in 1975. En daarvoor draaide ik... Wat draaide ik ook weer? Oh ja. Cinderella Rockefeller natuurlijk van Esther en Abby Ovarim. En dat was een plaatje in 1968. Goud van oud natuurlijk. Muziek die je dus niet alle dagen meer op de radio voorbij hoort komen. Maar wel in dit programma Music Memories. Goed, en zoals ik al zei, er zijn verzoekjes binnengekomen. Ik had er al eentje gedraaid en ik heb er weer eentje klaarstaan. Ik heb een mail ontvangen van Albert van den Berg. Hij heeft een drietal nummers ingestuurd. En dit keer begin ik maar eens even met het nummer wat onderaan staat. En daarvoor gaan we terug naar 1969. Het is een nummer van Led Zeppelin, wat zij graag wil horen. En het nummer heet dan How Many More Times. Nou Albert, het staat klaar. En ik zeg gewoon van op deze mooie zaterdag vroege morgen. Draai die knop even de juiste kant op. Geniet ervan.
1: Plaat op verzoek.

0: Ja hoor, ik ben er klaar voor. Jullie ook?
1: Een hele goeie morgen.
0: Tuurlijk, een hele goeie morgen.
1: Een hele goeie morgen.
0: Ja, komt u net uit het bed of zit u aan het ontbijt of bent u met de koffie bezig? En dit is natuurlijk nog steeds Music Memories. Ik zeg dan ook een hele goede morgen. Ja. U hoorde net even, de Grooving with Mr. Blue even voorbij komen van Mr. Blue. Het was 1970 en daarvoor op verzoek van Albert van den Berg het nummer van Led Zeppelin, How Many More Times? En dat was 1969 en zo ja, draai je dan weer gouden oude nummers allemaal weer weg. En natuurlijk ook op een verzoek. En ja, mocht u dan net even de radio aangezet hebben en u denkt van hey vrek, wat is dit allemaal van gouden oude muziek? Ja, dit is nog steeds het programma Music Memories op de zaterdagmorgen. En wel van 9 tot 12 uur met muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En dat allemaal via de kanalen van RTV4. Streekomroep RTV4. En als u denkt van ja, maar ik ken ook iets leuks vanuit die periode en dat wil ik nog graag eens een keer weer horen. Nou, schroom dan niet en spring gewoon achter die computer en mail dat dan even naar musicmemories@omroepnoos.nl. Dan komt het allemaal vanzelf bij mij terecht. Mijn naam is Henk Stoeten en ik zeg dan ook dankjewel. Goed, ik heb weer een verzoeklaar staan. En die mail is afkomstig van Gerard Katz. En daarvoor gaan we terug naar 1975. Het is een instrumentaal nummer. Van McCoy. Nou, de meeste mensen kennen dat allemaal nog wel, hè. Als ik zeg Van McCoy, zeggen ze, oh ja, dat is hem.
1: Een hele goeie morgen.
0: Ik zeg weer een hele goeie morgen.
1: Een hele goeie morgen.
0: Van McCoy, ja, ze hadden meer mooie platen opgezet. Maar een van de bekende nummers is dan wel The Hustle. En dat is het nummer dus waar is Gerard Katz graag heeft verloren. Hij heeft nog meer nummers aangevraagd, maar daar kom ik straks in de tweede en de derde uur op terug. Eerst deze dus even. 1975 dus. Geniet ervan.
2: Op verzoek.

0: Except from the Teenage Opera, Across the Jack natuurlijk. Keith West was dat in 1967. En daarvoor draaide ik op verzoek van Gerard Katz een nummer van Van McCoy. De Hustle heette dat. En dat was een plaatje in 1975. Goed, ik heb nog één verzoekje klaarstaan. Gitaarsolo's. En daarvoor ga ik terug naar het lijstje van Corina van der Ley. En dat doen we met The Queen.
1: Plaat op verzoek.

0: zometeen meer.
1: Het weekend van RTV 4.
0: RTV 4.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9 persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het weekend van RTV 4.
3: Music Memories.
4: Music Memories, the best music from the past.

Ik zeg welkom bij het tweede uur van dit programma Music Memories. En het tweede uur ben ik begonnen natuurlijk met nummer van Steam. Na na na, hey hey, kiss him goodbye. Het werd later al eens een keer in een ander jasje gestoken, Nederlandstalig. En dan wel van een hele paar heel bekende van Veronica. Maar dit was volgens mij nog wat de originele uit 1969. Goed, welkom dus bij het tweede uur. Het programma met muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. Het eerste uur hebben we daar weer op zitten. Tweede uur zijn we mee bezig. En wat komt er allemaal in het tweede uur voorbij? Natuurlijk een aantal verzoekjes. Maar als u denkt van bij mij schiet nu iets te binnen en dat wil ik ook graag volgende week zaterdag even horen. Nou, mail dat dan gewoon even naar musicmemories@omroepnoos.nl. En dan komt het allemaal vanzelf bij mij terecht. Mijn naam is Henk Stoeten en ik zeg dan dankjewel. Als je denkt van, joh, ik moet straks nog onderweg en dan kan ik het allemaal niet meer luisteren. Nou ja, ja. Zo is het natuurlijk niet. Hè. Je pakt gewoon even je mobiel of een andere ding en apparaat en je kunt dus meeluisteren via de TuneIn. En dat betekent dus via internet ter aan de andere kant van de wereld. Verder zijn we te beluisteren via de FM, via de etherfrequentie natuurlijk en diverse frequenties. Want sinds dat het een streekomroep is en RTV4, komen er alleen maar meer frequenties bij. En natuurlijk ook via de DHB. Digitaal ontvangst onderweg. Wat wil je nog meer? Met andere woorden, zoals ik daar al iedere week zeg, wij zijn niet te missen. Maar goed, wij gaan los. Hey, hoppakee.

Ja, deze man die kwam nog wel eens negatief in het nieuws. Gary Glitter. Met het nummer I'm the Leader of the Gang. Dat was 1972. En daarvoor draaide ik het drama. Het was ook een drama natuurlijk met Mary's Mama. En ook dat was van hetzelfde jaar, 1972. De jaren 70 op zijn best in het tweede uur. Haha, geweldig toch? Goed, ik heb een verzoek laten staan. En die is afkomstig van het lijstje van Corina van der Leyen uit Sittard. Zoals ik ook al in het eerste uur al vermeldde, staat bovenaan het lijstje van songs met een gitaarsolo. Maar ik had er al 2 gedraaid in het vorige uur. En in dit uur ga ik er ook weer 2 draaien. En dan begin ik met muziek uit eind jaren 70. En ik kan je niet anders zeggen van ik vind het een geweldig nummer. En ik weet ook zeker dat als Albert Dikke meer luistert naar die nieuwe dingen, dat hij dan ook de knop nu harder zet. Want ook hij vindt dat geweldige muziek. Want wat staat er klaar? Wat staat er klaar op verzoek? De kunsten van Pink Floyd. Comfortably Numb, dat is het nummer waar Corina dus aanvraagt. In het kader van gitaarsolo's. Nou, als je het hebt over een gitaarsolo die je zich geweldig mooi vindt, dan is dat wel van dit nummer, Comfortably Numb van Pink Floyd. David Gilmour, die kan het geweldig. Nou, Corina, ook bedankt natuurlijk voor dit mooie verzoekje. Maar die draai ik dus met alle plezier. Hè? Het staat klaar en ik ga er zelf ook niet langer wachten. Ik ga hem draaien.

Rod Stewart. Okay. Met het nummer Sailing, het was 1975. En daarvoor draaide ik dus op verzoek van Corina van der Leij. Het nummer van Pink Floyd heet daar Country Nam. En dat was een plaatje uit 1979. En dat in het kader van gitaarsolo's, zoals ze dat erbij schreven. Goed. Twee rustige nummers. Het wordt tijd om weer een beetje wakker te worden natuurlijk. En ik heb twee nummers voor jullie klaarstaan. En daarna gaan we verder met verzoekjes. Ja.

0: 70. En daarvoor draaide ik Tony Christie met Is This The Way To Amarillo. Het was ook een hele bekende uit 1972. Goed, in het eerste uur ben ik begonnen met een nummer van Earth and Fire. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En ik zei al van, verderop in het programma kom ik erop terug. Nou, bij deze ga ik dat dan nu even doen. Eergisteren, ik zat dus even op mijn mobiel te kijken en kreeg in één keer te lezen van, hey, Johnny Kaagman was overleden. En het bericht stond er nog maar net amper aan 3 minuten op. En dan schiet je gelijk van alles, schiet dan door je hoofd heen. Je ziet haar weer dansen, of in ieder geval zwingen met dat mooie, strakke blauwe pakje aan. Een icoon, weer weg. Heel veel mooie nummers gemaakt. Was een goede zangeres, vond ik. En een leuke verschijning, wat wil je nog meer? En dan is het hele plaatje alweer compleet, zeg ik altijd. Vooral als je een goede muzikant erachter hebt. Van die hele band is niet zo heel veel meer van over. Nu ook Jenny al weg is. Helaas niet meer onder ons. Maar ja, achteraf bleek dat ze 31 juli al was overleden. En dat hebben ze direct nog maar niet bekendgemaakt. Haar muziek en magie leeft gewoon voort in herinneringen, beelden en in klanken. En in alles wat zij de wereld heeft gezonken. En dat blijft vandaag, morgen en altijd. En ik kreeg een mail van Gerard Katz. In memoriam, schrijft hij. Johnny Kaagman. En alsjeblieft, 2 nummers. En als eerste van die 2 nummers, bovenaan, die staat klaar. Daarvoor gaan we terug naar 1970. Het nummer heet dan Ruby Is The One.
1: Plaat op verzoek.

Baby Get It On van Ike Tina Turner. Goeiedag in, het was 1975. En daarvoor op verzoek dus van Gerard Katz. Het nummer van Earth and Fire. En dat heette dan Ruby is the One. Het was een plaatje uit 1970. En als je die clip nog ziet, het was nog in een zwart-wit toen. Ja, goed. Ik heb nog een verzoek klaarstaan. En deze is afkomstig van Benny Hossig. Hij wil graag een nummer horen van Boston. Het is een nummer wat je niet zo heel vaak eigenlijk voorbij hoort komen, maar wat je weer kunt verwachten in dit programma natuurlijk, want het wordt een verzoek aangevraagd. Het is afkomstig van het mooie album Don't Look Back, het album uit 1978. Het nummer heet Feeling Satisfied. Dan heb ik zelf de jingle liggen, je pijpijk nou niet eens goed staan. Nou goed, maar nu staat hij wel goed. Ik zeg van, oké, Benny, draai ik even die knop de juiste kant op en geniet ervan.

0: Peanuts Clearwater Revival met het nummer Up Around the Band. Het was 1970, goed. En daarachter, vooraan draai ik dan de Boston met het nummer Feeling Satisfied. En dat was op verzoek van Benny Hossink. Het was afkomstig van het mooie album Don't Look Back uit 1978. Goed, ik heb twee nummers klaarstaan. Als eerste draai ik er eentje op verzoek van Albert van den Berg. En dat is het nummer van The Birds, Ballad of Easy Rider. En direct erachteraan draai ik dan weer in het kader van de gitaarsolo's weer een nummer afkomstig van het lijstje van Corina van der Ley. En dat is dan de Dire Straits met Sultans of Swing. Daar ga ik dan ook dit uur mee uit. En dan zijn we gewoon tot daar straks aan de andere kant van het nieuws.
1: Plaat op verzoek.

0: zometeen meer.
1: Het weekend van RTV 4.
0: RTV 4.
2: Padellen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Glazen was er nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
0: Het weekend van RTV 4.
1: Music Memories. RTV 4.
7: Music Memories, the best music from the past.

0: Beer or Sangria van de groep Circus 1974. En ze kwamen toen uit de omgeving van Rotterdam, als ik me niet vergis. En een jaar later, toen kwam Evert van der Pik met hetzelfde nummer dan eigenlijk, maar dan een Nederlandse titel erop. Nederlandse tekst. Hij had ervan gemaakt van geen bier, maar kannemelk. Ja, zo kan het natuurlijk ook. Maar dit was volgens mij toen wel de originele nog. Beer or Sangria van Circus uit Rotterdam, 1974. Goed, welkom bij het derde uur van dit programma Music Memories. Het programma met muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En dan allemaal via de kanalen van RTV4. Iedere zaterdagmorgen te beluisteren natuurlijk van 9 uur tot 12 uur. En u kunt erop reageren. Als u denkt van ik ken iets leuks uit die periode. U mailt dat maar even naar musicmemories@omroepnoos.nl. En dan komt het allemaal vanzelf bij mij terecht. Mijn naam is Henk Stoeten en ik zeg dan dankjewel. Ik heb gelijk alweer een verzoek klaarstaan. Afkomstig van een lijstje uit Sittard van Corina van der Leij. Ik heb er 6 van die lijst gepakt, zodat ik iedere uur 2 uur nummers kan draaien. Afkomstig van een lijstje. En dat allemaal in het kader van de gitaarsolo's, zoals dat hier staat. Nou, dan beginnen we nu maar eens een plaatje uit 1984. Van Halen met het nummer Jump.
1: Plaat op verzoek.

0: Don't Stop, Fleetwood Mac. Eind jaren 70, hè? En goed, en daarvoor op verzoek van Corina van der Leij, het nummer van Van Halen, hij heet dan Jump. En dat was een plaatje in 1984 en dat was in het kader van de gitaarsolo's, zoals ze dat schrijft. Goed, ik heb weer een verzoek laat staan. Moet wel sneller zijn. Afkomstig van een mooie album Little Green van de groep Hearts. Staat het nummer Barracuda klaar. Maar er wordt aangevraagd, zeg maar, staat hier op je lijstje van Albert van den Berg. Het is een plaatje uit 1977. Een barracuda is een hele grote vis, is dat, hè? Ik ken iemand die gaat helemaal uit het dak als ze dat nummer hoort. Dan is die hele dansvloer alleen maar meer voor haar. Ik weet niet of ze luistert. Wie weet, misschien wel. Maar hij staat in ieder geval klaar.
1: Plaat op verzoek.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Voor de regio. Music Memories.

0: Het was Boney M. Met het nummer Going Back West 1982. Maar dat was niet meer in de setting met Bobby. Nee, er kwam toen een ander voor in de plaats. En hij kon ook een beetje gitaar spelen. En ook nog een beetje zingen. Ja. Maar leuk was dat toen wel. En daarvoor draaide ik dus op verzoek van Albert van den Berg. Het nummer van de groep Hearts. En dat heette dan Barracuda. En dat was een plaatje in 1977. Goed, dan heb ik nu weer een verzoek klaarstaan. Even weer kijken hoe ik dat allemaal weer even wegzet hier zo. Valt allemaal niet mee hoor. Het is een verzoek in ieder geval van Gerard Katz. Zoals hij schrijft, in memoriam van Johnny Kaagman. Die op 79-jarige leeftijd is overleden, 31 juli. En hij werd donderdag, afgelopen donderdag, werd dat even bekendgemaakt. Hij had er twee nummers voor ingediend. Vorige uur heb ik dat nummer dan gedraaid. Ruby is the one. Ik zelf ben het eerste uur begonnen met Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En in de derde uur draaien we dan op verzoek van Gerard. Een nummer Seasons. En dat was toen een hit in 1970. Jongeren kennen haar allemaal nog als jurylid bij Idols. Tussen 2002 en 2008. Wij kennen haar natuurlijk allemaal nog als de goede zangeres. En een mooie verschijning op het podium in de groep Earth and Fire. Muziek van eigen bodem. Op verzoek dus van Gerard Katz.
1: Plaat op verzoek.

Muziek van eigen bodem was er, hè? Twee keer achter elkaar zelfs. Bujura. Weet u nog, die mooie dame? Met het nummer De Leur. Het was een plaatje uit 1974. En daarvoor een verzoek van Gerard Katz. En nummer Seasons van Earth and Fire. Plaatje uit 1970. En zoals er daarbij staat, In Memoriam. Johnny Kaagman. Nou, iedere uur toch een plaatje gedraaid van waarop Johnny Kaagman te horen was. Ja. En nu ik toch helemaal bezig ben met muziek van eigen bodem, denken van weet je wat, ga even mee door. Ook iemand die al heel lang niet meer onder ons is, maar toch gauw vergeten wordt eigenlijk. Ooit begonnen toen met de groep The Shuffles. Albert West en The Shuffles. Met Shalala, I Need You. Bracht later ook nog Nederlandstalig en zo. Maar ik heb er nog eentje gevonden uit 1974.

0: U hoorde net even Lucy Lucy van de groep Amsterdam. Het was direct aan het begin van de jaren 70 al, hè. En daarvoor Albert West met Simon. Uit 1974. En Albert West kennen we natuurlijk altijd nog wel, hè. Als zanger toen. Shalala, I need you. Albert West en de Shuffles. Hij heeft later weer mooie nummers gemaakt. Ook al helaas al jaren niet meer onder ons. Goed mensen. En ik had het ook niet vaak hoe zeggen, maar mocht er bij u iets te binnen schieten en u denkt van joh, dat wil ik nog graag eens een keer weer horen. Ik heb een bepaalde herinnering aan bijvoorbeeld. Mag ik u erbij schrijven? Van misschien ging u toen net weer naar school of had u net uw eerste bromfiets of had u net de eerste verkering? Of zat u net in het leger? Nummer op. Schrijf het erbij. Als u het te binnen schiet. En vraag het nummer aan. Als het muziek is van de jaren 50, 60, 70 en 80, dan past dat altijd in dit programma Music Memories. Wat iedere zaterdag te beluisteren is van 9 tot 12 uur. En als u mailt en u doet dat voor de vrijdag, dan komt dat ook weer goed. Dan loop ik die vrijdag even de grote kasten bij Langers thuis. Kijk ik even beneden, kijk boven, kijk op zolder of waar dan ook. Maar in ieder geval, als ik het gevonden heb, ga ik dan voor u draaien. Zo'n probleem is dat niet. En dan maken we weer een hele leuke uitzending van. Mailen kan allemaal via altijd nog hetzelfde en bestaande adres. Altijd nog musicmemories@omroepnoos.nl. Goed, dan heb ik nog één verzoeknummer klaarstaan. En dat is een nummer van 8 minuten. Er staat op een lijstje van Corina van der Leij uit Sittard. Dat is het nummer Led Zeppelin. Met A Stairway to Heaven. Heerlijk nummer toch? Het komt ook heel vaak voor nog in die top 2000 alweer, hè? Die ieder jaar weer voorbij komt. Maar goed. Goed, Corina, het staat klaar. Ik zeg, draai de knop de juiste kant op.
1: Plaat op verzoek.

Ah, daar was hij weer, hè. Stairway to Heaven, Led Zeppelin. En dat in het kader van gitaarsolo's, zoals Corina van der Leijden schrijft. Corina uit Sittard. Pleit in 1971 was dat. En ja, voor mij zit het er weer bijna op, mensen. U weet het, u kunt gewoon even mailen als u denkt van ik ken nog iets leuks. En dan wil ik graag volgende week zaterdag even horen. Mail dat dan in ieder geval even op tijd. Verder wens ik u gewoon heel veel plezier met al die andere programma's die we hier rijk zijn. Hier zo bij RTV 4. En dan ben ik er gewoon volgende week zaterdag weer. Zelfde tijd, zelfde frequentie natuurlijk.

ik heb nog één nummer voor u klaarstaan. En dan denk ik van ja, oké, die kan ik eens een keer weer gaan draaien. Want dat is al zo lang geleden dat ik dat nummer heb gedraaid. En ik denk dat heel veel, vooral de ouderen, van de oudere jeugd zeg maar, dat die dat nummer nog wel kennen. Tenminste, als ze altijd als laatste tot laatste in de kroeg bleven hangen. Want dan kwam dit nummer vaak voorbij. Het is een nummer van Rudy Karel. En ik zeg, het is de hoogste tijd. Doei!

Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Ik zal ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen. Ik heb al heimwee voordat ik vertrek.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venraai hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het weekend van RTV 4
5: met Douwe Smits.

0: zometeen meer.
1: Het weekend van RTV 4.
0: RTV 4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venraai en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie en was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het weekend van RTV 4
3: met Douwe Smits.

0: Nee. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
6: De middag van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. Vijf verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. Vier van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Een van de verdachten raakte erbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de vijfde verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun

0: huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De middag van RTV 4.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De middag van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding, die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5

0: de verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken en dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: Route 728.

0: Kijk, 9-11, popen grappig. The Troubles, nee. Niet zo.
1: Ja, het komt er dichtbij. Iedereen kent wel een ier.
0: Oh, fuck. Ik ben er trouwens vandaag zelfs
1: ja.
0: achtergekomen dat het feit dat ik flauw val, het gevoel heb dat ik flauw val als ik heel hard lach, dat echt een medisch ding is. En niet eens gewoon van, maar dat heeft dus gewoon een naam. Dat is niet gewoon van, haha, je lacht zo hard en je hoest al zoveel dat je geen adem meer krijgt. Maar het is dus, dat is echt een ding.
1: I know.
0: En ik wist dat dat heeft een bepaalde naam.
1: Ja.
0: Dat wist ik zelf dus niet.
1: Ah, het is eigenlijk gewoon een vorm van verstikking.
0: Ja. Yeah. Het is best wel fucked
1: eigenlijk. Zal something asphyxia zijn en zo.
0: Het is syncope of zoiets. Zometeen meer. RPM.
2: RTP 4. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
3: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfdalsen.nl. Kalfshovendalsen.nl.
4: Oh. Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4. RPM. RTV 4. Ahoy.
6: This is Justin from Tala and you're listening to RPM.

0: Oké. Dat was Fear of the Dark. Van Iron Maiden live in
1: Rio.
0: Rio
1: de Janeiro. Rio. Anyway.
0: Was het niet die film? Met die vogel?
1: Ja.
0: Die nu like, allemaal uitgestorven zijn of
1: dat
0: zo?
1: Ja. Dat klopt. Dat is ook Rio. Dat klopt.
0: Rio. Rio. Ik heb nooit gezien.
1: Ik ook niet. Dit voelt echt als een beetje als zo'n like, psy-op movie. Zo van, oh, ga je like, naar de nieuwe bekende kinderfilm? Zo, welke? Met die vogels. Wat? Welke? Nee. Dit heeft nooit bestaan. Waar heb je het over?
0: Ik weet dat die bestaan heeft. Ja. Alleen maar omdat er een Angry Birds versie van was die ik gespeeld heb. Ah, ja.
1: Nee, dit voelt wel een beetje als iets wat zeg maar heel erg Mandela effect wordt. Dat er over like, 20 jaar of zo dat mensen zeggen, joh, weet je nog die film? Dat mensen gewoon nee, waar heb je het over? Wat? Nee.
0: Welk nummer wou ik nou net draaien? Weet jij dat nog?
1: Ik heb geen idee. Heb je me niet verteld?
0: Jawel. Dus van, oh ja, die moet ik gaan draaien. Maar...
1: Oh, van Metal Gear.
0: Oh ja.
1: Van...
0: heb ik... Oh, die heb ik vast niet gedownload.
1: Was dat die van Duran Duran die je wou gaan draaien?
0: Ja,
1: of?
0: Ja, ja.
1: Jawel. Ja.
0: Oeh, zou die in Omni staan, denk je? Ik denk het niet.
1: Is wel kans van, want Duran Duran is wel populair... En het is wel een populair nummer.
0: Maar het is niet... Nee, dacht ik al niet. Dan moet het via dingen. Dan doe het gewoon via Tidal. Weet je wat? Ik doe gewoon even direct wat van Tidal. Gewoon even een blokje uit Tidal. Want dan heb ik wat meer keuzes.
1: Ja, goed idee. En dan kun je ze direct achter elkaar zetten. En dan kunnen we gaan eten.
0: Ja. Heb dat. Ik al like, million graag van Nine Inch Nails? Like 1,3 keer 0.
1: Ik ga direct even voor je kijken.
0: Dan doe ik die erachteraan.
1: We hebben hem 1 keer gedraaid.
0: Nou.
1: Niet eens zo heel lang geleden.
0: Nee, weet ik. Maar dat is goed nummer. Zit klopt. In Hi-Fi Rush. Zo begon ik toch maar. Doen we Loose Change van Royal Blood erachteraan. Vind ik ook wel leuk.
1: En dan nog eentje.
0: Nog eentje.
1: Wat gaan we voor leuks doen?
0: Dat weet ik niet. Centuria, nee. Oh, Wrist and Like Roses. Die vind ik leuk.
1: Oh, ja.
0: Dus we gaan van Duran Duran en Nine Inch Nails naar Royal Blood naar Like Roses.
1: Ja.
0: Het zijn ook een lekker schizofreen bezig, hè?
1: Ach, ja, joh. Schizofreen is nooit alleen.
0: Inderdaad.
1: En jij bij RPM ook niet.
0: Oh, want we zijn overal nergens. Dit is namelijk Invisible van Duran Duran.

0: like roasts. En Jeroen, wat hadden we daarvoor?
1: Dat is een hele goede vraag. Ga ik nu even voor je bekijken.
0: Oh, hij weet het niet meer.
1: Nee, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Daar heb ik een lijst voor.
0: Oh, no.
1: Royal Blood met Loose Change. Daarvoor Nine Inch Nails met 1 Million. En daarvoor Duran Duran met Invisible. Dat is de enige
0: When
1: die ik nog weet. Dat was een lekker nummer.
0: Even say my name. Has the memory gone? Are you feeling numb?
1: Ja, ja, wel een beetje.
0: My name.
1: Are you feeling numb?
0: Ja.
1: Ik ook.
0: A little bit.
1: Dat noemen ze voetkoma. Dus het tweede uur van deze show wordt een langzame, chille show.
0: Ja, in ieder geval hoe wij doen. De muziek blijft hard.
1: Maar ja, absoluut.
0: Ja, wij gaan even slapen. Slaap je dan.
1: Even slaapje doen. Altijd leuk.
0: Eigenlijk moet ik jou er ook uithalen.
1: Ja. Heb je zin om even een bitje te doen? Een spelletje, een dingetje.
0: Een bit?
1: Ja.
0: Ligt eraan wat
1: een
0: voor bit?
1: Een segmentje.
0: Het ligt eraan wat voor bit?
1: Eentje weer terug van weg geweest.
0: Nou.
1: Around the world.
0: In 80 days?
1: Dus, hoe lang jij erover wil doen? ik hoop dat we binnen een half uur klaar zijn, want anders moeten we hier heel lang nablijven.
0: Oh ja, nou ja, leer dan meer.
1: Around the world, zoals we dat eerder ook al met RPM hebben gedaan. Dus ik geef jou een nummer range van landen van de wereld. We beginnen met 7, want er zijn 7 continenten. En daarna gaan we uit dat continent, uit de lijst met landen uit dat continent. Mag jij een nummer kiezen die overeenkomt met het land. Uh-huh. En dan gaan we kijken naar de top 40 lijst, zeg maar, van dat land.
0: Oké. Okay.
1: Bijvoorbeeld van metal, van punk, van rock, noem maar op.
0: Oké. Okay.
1: En dan gaan we een nummer tussen de 1 en de 40 kiezen. Van even kijken wat dat land te bieden heeft.
0: Nou, dat vind ik een hele goeie.
1: Dat dacht ik. Dus.
0: Laten we dan maar komen. Nummer 4, alsjeblieft.
1: Oké. Continent. Als het goed is, staat hier de lijst.
0: Huh?
1: Maar dat gaat wel omdat de volgorde klopt.
0: Scusi.
1: Dan komen we in. Dat is wel een beetje saai, maar dan komen we in Europa.
0: Wow.
1: Sure. Ja, Europa heeft natuurlijk genoeg. Dus we beginnen in Europa. Staat hier land of the countries of iets. Geography, nee. Oké. List of European countries. Kijk, hoppa.
0: Oh. Wow. Ah, dingen gaat eruit.
1: Ah.
0: Waarom nou weer?
1: Dat is wel jammer. Dan doen we hem niet op volgorde van alfabet, want dat is niet zo leuk. Doe volgorde van population. Dat is wel leuk.
0: Ja.
1: En het is een lijst van. Waarom staan er geen nummers bij? Dat is echt heel irritant. Kan ik dat heel snel even controleren? Hoeveel dit zijn? Want het is best een lijstje.
0: Wacht aan ChatGPT.
1: Als er iets is wat ik niet vertrouw. Die zou me nog proberen te verkopen dat de United States Europees is.
0: Ja, fair.
1: Vijftig stuks. Noem mij een nummer tussen de 1 en de 50.
0: 10.
1: Nummer 10. Dan komen we bij. Voor een geroffel. Hallo.
0: I don't like sand. It's coarse and rough and gets everywhere.
1: Oeh, nummer 11 was Nederland geweest. We zitten er net boven. Mm-hmm. Het land heeft net iets meer inwoners dan Nederlanders, dus. Het is Roemenië.
0: Roemenië.
1: Ja. En dan is de vraag tussen de 1, 2 en 3 gaan we voor punk of metal. Die is natuurlijk iets te makkelijk te raden en te guiden. Dus ik ga hiervoor een wheel decide.
0: Mm-hmm.
1: Een wheel decide. En wat gooien we erop? Een R, P en een M.
0: Uh-huh.
1: En dan zetten we apply wheel changes. En dan gaan we draaien aan het grote rad van R, P en M. En wat komt er dan uit? Deze computer is een beetje traag. Het is een B! Het is een punk! Dus dan ga ik naar punk top 40 Romania.
2: The Sound of Romanian Punk, Spotify. Prima. Er staat vast ook wel iets van op title.
0: Nou, ja.
2: Vast wel iets. Desnoods YouTube. Oké. Ik heb hier een lijstje met een stuk of 100 nummers. Dus noem maar het nummertje tussen de 1 en de 100.
0: 25.
2: Dan komen we bij Fata Mea van de band Partisan. Met een Z.
0: Partisan, Fata Mea.
2: Fata Mea. Staat hij erbij?
0: Die staat erin.
2: Dan gaan we eens even luisteren naar de Roemeense band Partisan. Met Fata Mea.
0: Als hij even mee werkt.
2: Als hij zin heeft om ernaar te luisteren. Go ik wel, title. Maar...
0: Come up, title.
2: Is vast een wat minder bezocht nummertje in de...
3: Am kuchema. Am kuchema.
0: Wij kennen dit zelf dus ook niet, hè?
3: Dus...
2: Is er een...

0: Ik kan hier heel veel van vinden. Maar mijn mama heeft mij vroeger altijd geleerd, als ik niks liefs te zeggen heb, om dan maar niks te zeggen. Dus ik zeg maar niks.
1: Heel slim. Geef mij een andere. Ik wil nummer 21.
0: 21. Dan komen we bij... Oh, dat is helemaal naar beneden gescrollt. Dat is niet de bedoeling. Nee, 21. Dat is... het is een Engelse titel. Shoreline van de band Taking Back August.
1: Nou, direct. Nou, gaan we kijken of dit wel leuk is. We gaan het zien.

0: Wauw, oké. Okay.
1: Dat was echt even van het ene uiterste naar het andere.
0: Dit, kijk, af en toe...
1: Oké, okay, Romania, I didn't know your game. Like...
0: God damn. Hell yeah. Yeah. Dit, ja. Dit vind ik leuk om mee te maken.
1: Ja, dit zijn van die leuke rare momentjes in RPM dat wij ook iets nieuws ontdekken.
0: Ja.
1: Echt gewoon compleet uit het niets.
0: Ja.
1: En dat is echt steengoed. Dit is echt heel goed.
0: Ja.
1: Echt heel goed. Gewoon... Ik zei net aan het begin al tegen Huub, dit voelt voor mij een beetje als een Roemeense Alter Bridge.
0: Ja, nou best wel, maar dan met hardere vocals.
1: Ja, ja. Beetje nu metal-y. Ik snap wel waarom het in een punk playlist staat, maar ja.
0: Het is geen nu metal, vriend. Dit is metalcore. Nu metal is...
1: Oh ja, ja, klopt.
0: Dit is geen corn.
1: Nee, precies.
0: Ja, je kent mij en mijn fetish voor genres. Dus
1: ja. Beetje moet ik ook helemaal niet over beginnen, dan zegt Huub toch direct dat het fout is.
0: Ja, klopt.
1: Dus Huub, dit is...
0: Wat?
1: Dit is...
0: Metalcore.
1: Ja. Wat voor metalcore?
0: Gewoon metalcore.
1: Gewoon metalcore. Geen verder... Oké, okay, nee, laat maar.
0: Nee, het is geen... Nee, het is gewoon metalcore.
1: Geen toevoegingen?
0: Nee, geen
1: niks speciaals?
0: Geen tech metalcore?
1: Nee.
0: Geen nu metalcore?
1: Gewoon standaard?
0: Nee, want Talla is nu metalcore.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dat is echt...
1: Ja, nee, als jij het zegt, ik geloof het direct.
0: Ik zou zelf zeggen, Talla is het nu death metalcore.
1: Als jij het zegt.
0: Zeg ik ook.
1: Heel goed.
0: Bij deze.
1: Bij deze, iedereen die luistert. Als jij hier een andere mening over hebt, weet dat je het fout hebt.
0: Nee, dat is duidelijk thrash metal. Nee, dat is niet thrash metal. Metallica is thrash metal. Iron Maiden is thrash metal. Nee, Anthrax is thrash metal.
1: Metallica is thrash en metal.
0: Kakao, die vind ik leuk. Kijk hem aan, ouwe.
1: Bam.
0: Hell yeah. Metallica is kut. Nee.
1: Fuck jou, Lars.
0: En niet jou, Lars, we bedoelen het over Ulrich.
1: Ja.
0: Die mag dood.
1: Ja.
0: Nee, dat is ook een grap. Nou. We willen niemand dood bij RPM. Behalve...
1: Behalve Lars Ulrich.
0: Behalve Lars
1: Ulrich. Die mag... Laat ik het zo zeggen. We hebben wat vaker meegemaakt in RPM dat we een show starten en dat we ineens een nieuwsbericht lezen van... Oh, die en die is overleden. Moet even een tributje voor spelen.
0: Yeah.
1: Voor Lars zou ik het niet doen.
0: Jawel. Nou, jawel.
1: Nee.
0: Ja.
1: Nee. Als iemand anders van de band overlijdt, sure. Voor Lars, nee. Nee. Ik speel een kinderliedje voor hem.
0: Na, na, na, na. Na, na, na, na. Hey, goodbye. Nee, dat kan je niet maken.
1: Maar het is wel te echt. Nee, dat gaat er echt niet in.
0: Maar die gaat er wel in. We hebben nog maar 20 minuutjes.
1: De tijd gaat ontzettend hard.
0: Oh god, wat gaat de tijd snel. En het is altijd gezellig als je zin hebt.
1: Maar we zijn nog niet klaar.
0: Nee, want ik heb nog een... ik heb nog een blokje.
1: Dat ging bijna heel hard.
0: Ja, bijna.
1: Bijna.
0: Maar ik ben niet van wax. Larry, what are you made out of? This. I don't remember. Met I'm made of wax, Larry, what are you made out of?
1: Heel goed.
0: Hallo? Oh, natuurlijk, omdat hij de fucking... Ah!

0: You once were a vegan, but now you will be gone.
1: Vegan?
0: And a kick and dead. Oh, phrasing. It was bliss. Amuse.
1: The fault of the forever the sickest kids meant bipolar baby. Therefore, cake meant short skirt, long jacket, and for a day to remember meant I'm made of wax, Larry. What are you made of?
0: Dank je, dat dacht ik. Godsdatering.
1: Zijn timing is ook niet zo goed.
0: Daf, vreselijk. Dat is echt, nou ja.
1: Mijn connectie.
0: Oi. Bliss van Muse, daarvoor hebben we Bipolar Baby van Revit, The Six Kids, Short Skirt, Long Jacket for Cake. En I'm made of wax, Larry. What are you made out of? Van de Date Remember. Jeroen zegt altijd eens even.
1: Allereerst, Huub, thanks voor het herhalen. Nummer 2. Allemaal heel erg bedankt voor het luisteren vandaag. Ik hoop dat jullie net zo hebben kunnen genieten van de show als wij het hebben gedaan. Ik vond het wel een leuke show. Lekker geslaagd. Tijd ging ontzettend snel, dus het is een teken dat het een hele goede show was.
0: Ja.
1: En ik hoop dat jullie er volgende week allemaal weer bij zijn. Want dan hebben we natuurlijk ook weer een hele leuke show voor jullie klaarstaan.
0: Yeah.
1: Over 2 weken is er een goede kans dat ik er niet bij ben. Ja, ga ik je zo meteen meer over vertellen.
0: Okay.
1: Maar of de show dan wel of niet doorgaat, dat hoor je allemaal volgende week. Dus volgende week in ieder geval nog gewoon een show. En dan horen jullie meer. Maar tot die tijd, Huub, met jij.
0: Let een beetje.
1: Wow. Zo.
0: Let een beetje op elkaar. Let een beetje op mezelf. Drink de rennen voor me. Ja, dat. Doei!

0: op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer, zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: Rock Tracks.
4: Leo Groei van Vengeance. Drie uurtjes gitaargeweld zijn begonnen. Rock Tracks.
5: Hi, this is Glenn Hughes and this is Radio Rock Tracks.

nieuwe Magic Classic Burn. En dat natuurlijk met Glenn Hughes op zang. En van de week werd bekend dat Glenn Hughes voorlopig in ieder geval gaat stoppen met optredens en toeren. En dat vanwege een hartoperatie die hij moet ondergaan. En heeft daarom de moeilijke beslissing genomen om voorlopig niet meer live op te treden. Ondertussen 74 jaar en heeft het afgelopen jaar te maken gehad met veel gezondheidsproblemen. De resultaten van meerdere MRI en CT-scans en een echocardiogram hebben het zijn medisch team hem gezegd dat hij opnieuw een open hartoperatie moest ondergaan. En had geen andere mogelijkheid of keuze, want zijn gezondheid staat op de eerste plaats. Dus hij is erg dankbaar natuurlijk voor het leven waarin muziek zo'n prachtige geschenk is geweest. En hij bedankt de mensen dat iedereen hem bij heeft gestaan. Laten we in ieder geval hopen dat hij goed herstelt. En dat hij na zijn 74ste of 75ste misschien dan nog weer de planken zal betreden. Dus Glenn Hughes, in het kader daarvan draaien we straks ook nog een track trouwens van de band Trapeze. Dit is Rock Tracks, een splinternieuwe Rock Tracks, de tweede van de maand augustus, met natuurlijk ook het nieuwe cd van de week. En dat is deze keer de band North Sea Echoes. Het album How to Cast an Echo met leden uit Fate Warning. Het klinkt bijzonder lekker. In de tweede uur gaan we daar twee nummers van dragen. In de derde uur nieuw materiaal van onder andere Iron Savior, Cro-Max en Electric Callboy. Terug in de tijd gaan we met onder andere My Dying Bride en Mercyful Fate. De tweede uur onder meer nog de nieuwste van Igni, Besiege en Striper. De concertagenda komt in de tweede uur voorbij. En dan gewoon oudjes van onder andere Doro, een live track en ook Kiss met een live nummer. Dit uur, ze zijn net in de studio gearriveerd. Drie bandleden van Dame Blanche. Gaan we straks eventjes mee praten over een nieuwe single, project waar ze mee bezig zijn. En dat komt het zo meteen uitgebreid aan bod. Je hoort ook nog wat nieuwe singles, zoals van Stephen Wilson Jr., de nieuwe Airborne en Tony Iommi. En ook nog wat oudjes van onder andere Aaron Nijhoff, Trapeze dus en The Cranberries.

Wat ingetogener nummer dan wat je normaal hoort in rocktracks. Maar mooi om even te draaien, dat is Stephen Wilson Jr. Uit Indiana komt hij en woont in Nashville, hoort hij misschien wel een beetje. Samen met Miranda Lambert heeft hij deze nieuwe single uitgebracht van de week. En dat was het nummer Hardwired. Dus het nummer is geschreven door Wilson Jr., Jesse Frazier, Adam Hood en Lambert. En vertelt een krachtig verhaal over doorzettingsvermogen binnen de arbeidersklasse. En bevat een opvallende bewerking van de Pixies klassieke Where Is My Mind. En dat nummer wordt gedragen door zijn kenmerkende akoestische gitaarspel. Waarmee hij ook uitgebreid werd belicht door Guitar World onlangs. En ook Premier Guitar. Dus vanavond voor het eerst in Rock Tracks. Stephen Wilson Jr. We begon vanavond natuurlijk al eventjes met Deep Purple. Met Glenn Hughes in de hoofdrol. En ik heb er nog eentje voor je. Laatst had ik al even over re-releases van Trapeze. Maar Glenn Hughes ooit in begon voordat hij bij Deep Purple kwam. Wel, dit is Trapeze met Breakdown.

0: Rough and Ready, een mooie live opname van de formatie Company of Snakes. Met ja, alsjeblieft, een oude band is dat van Bernie Marsden. Hij is helaas niet meer onder ons. En wel, dat was het nummer Rough and Ready. Dus we zijn al klaar in de studio. Zometeen gaan we dit interview doen met Dan Blanche. Welkom alvast heren.
1: Nou, dankjewel.
0: Mooi dat jullie er zijn. En we gaan nog even een nummer doen van een plaatsgenoot van jullie. Tenminste, in ieder geval van Simon. Je woont in Dalsen, hè?
1: Jazeker.
0: Oké, en Evernay, of die ken je dan ook vast wel?
1: Ja, die ken ik ook wel.
0: Ook plaatsgenoot.
1: Ja, ja.
0: Dus Evernay, of de nieuwe Airborne. En dan zometeen hoor je alles over de nieuwe single van Dan Blanche in het project waar ze mee bezig zijn. En heel veel meer. Dan is het bijna tijd.
1: Bedankt.

0: Here She Comes, geweldige nieuwe single van Airborne. Duurt niet lang meer, dan komt ook de nieuwe cd uit van deze band uit Australië. Afgelopen maart zijn we nog even live kunnen zien. En ze hebben ondertussen al een aardig aantal optredens in Nederland gedaan. Over optredens gesproken, band die af en toe wel eens optreedt. Dat is Dan Blanche, ze zijn vanavond in de studio. 20 december vorig jaar waren Simon Ryan te gast in Rock Tracks om over Dan Blanche te praten en de nieuwste EP toen. En ondertussen zijn we meer dan 7 maanden en 2 singles verder. En er is weer genoeg om even over bij te praten. Dus ze zijn vanavond weer te gast in Rock Tracks. Siem en Brian en nieuw bandlid. Nieuwe bassist. Dus je mag jezelf als eerste even voorstellen.
1: Ja, mijn naam is Ilke Godwolter. En ik ben eigenlijk bij de jongens aangesloten rond eind mei eigenlijk. Want ze hadden maar nodig van optreden.
0: Ah, en hoe zijn jullie tot elkaar gekomen?
1: Ik kende ze al vanuit de muziekwinkel Zwolle. De muziekwinkel Regenbach, die bestaat helaas nu niet meer. Was altijd hartstikke gezellig. Ik was te onderhandelen ook dusdanig vaak dat ik ook zo af en toe afvroeg of ik wel of niet mee was verzekerd met Inboedel. Siem was dat inmiddels destijds wel. Ryan was al aangenomen. En zodoende kennen we elkaar. Alleen destijds hadden we natuurlijk andere bandleden. Ja. Ik kwam er niet uit met werk. En nu heb ik ander werk waarbij ik wat stabielere uren heb. De avonden vrij. Ik zit ook al in een andere band, Rumandas. En ik had zoiets van, nou, daar kan er wel eentje bij. En toevallig stuurde de heren mij een berichtje van, goh, hey, zou jij misschien kunnen invallen op 25 mei? Dat we een optreden in Jax. Ja. Samen met Rookpauze en, hoe heet die andere goede jongens? Die klonk
2: weer. Spunk.
1: Spunk, ja. Ja, dat waren echt fantastisch goede bands, die twee jongens. En daar vanuit was de klik dusdanig aanwezig dat ik eigenlijk wordt vastgehouden in Dalfsen, zeg maar, bijna.
3: Ja, en ook vooral met het schrijfproces en zo. Het sluit heel erg aan. De stijl die hij speelt heeft echt zijn eigen stijl. Ja. En die stijl die verlijmt compleet met onze visies in de muziek.
2: Absoluut.
3: Ja.
0: En jullie hadden een bassiste, geloof ik.
3: Nee, Ryan was
2: ik,
3: bassist.
2: Ik was een bassist.
0: Sorry, jullie hebben een beetje gewisseld.
2: Ja, we hebben nog wel een gitariste.
0: Gitariste?
2: Ah. Ik was de bassist en dat is nu gewisseld naar de drums.
0: Oké, op die manier heb je dat gedaan.
3: Ja. Ja. Ah.
0: Dus zijn ze in ieder geval nog wel bij je?
3: Ja. Zeker.
0: Wat was haar naam?
3: Haar naam is Tess Kuppers. Ze is meer een beetje als sessiemuzikant, maar ze heeft iets meer bemoeienis als een sessiemuzikant, zeg maar. Ze is wat meer betrokken.
0: Oké.
3: Okay. Dat precies, ja. Wij staan altijd nog open voor een vaste gitarist. Alleen, we kunnen heel goed roeien met de riemen die we hebben nu. Ja,
0: dus mooie, de stabiele bezetting in ieder geval nou.
3: Ja, zeker, zeker.
0: Ja, je hebt nou 2 singles uit ondertussen. Nameless was de vorige single. Hoe is dat helemaal verlopen? Ben je een beetje tevreden met de reacties?
3: Ja, zeker. Nou, Ryan, absoluut. Volgens mij heel ook over de Nameless. Dat is echt heel hard gegaan, die plaat. Hier eigenlijk onze populairste track.
2: Ja, die is absoluut goed ontvangen. Ja. Het is eigenlijk een net nieuw hoekje, net een nieuwe manier van schrijven die we hebben geprobeerd.
3: Ja.
2: En het pakte fantastisch uit. Het was zeker een succes. We mogen daar niet over klagen.
3: Nee.
2: Dus, uiterst tevreden.
3: Ja.
0: Ja, het was ook een bijzonder lekker nummer. Dus,
3: nou, heel erg bedankt.
0: En heel veel, bedankt. Veel stations opgepakt.
3: Ja, dat sowieso, maar ook veel afspeellijsten, hè, op Spotify en dergelijke. En dat bleef maar doorgaan. En het grappige was eigenlijk dat hij in het begin heel erg in Zwolle vooral werd geluisterd en zo. En een beetje vaste aanhang, heb ik een beetje het gevoel.
2: Ja, en dat is daarna wel geëxplodeerd naar eerst nationaal en ook internationaal wordt hij nu wel goed ontvangen.
3: Ja.
0: Oké, en net zoals de nieuwe single?
3: Nou, de nieuwe single is natuurlijk net uit, maar die gaat knetterhard.
2: Ja, absoluut.
3: Echt knetterhard, ja.
0: Ja. Nummer Psycho Love, zit daar een bepaald verhaal achter?
3: Ja, zeker. Nou ja, ik heb natuurlijk de jongens ook een beetje ingebrieven. Anders ben ik altijd aan het kletsen, zeg maar. Maar het nummer dat ging. Ik was eigenlijk een film aan het schrijven. Dus misschien een beetje raar. En daar was ik een script voor aan het schrijven. Maar ja, je bent jong en je weet helemaal niet wat alles kost. En film maken kost veel geld. En ja, toen ben ik eigenlijk verder gegaan met die script. En toen heb ik er een nummer van gemaakt. Nou ja. En dat zie je nu terug in de versen, zeg maar. En de jongens die hebben daar een plasje over gedaan, zeg maar. Op een geweldige manier, zoals we dat ook gewend zijn.
0: Ja.
3: Ja.
0: Het resultaat mag er ook zijn. Hoe is dat verder? Je neemt alles zelf thuis op, hè? Geloof ik.
3: Ja, behalve de drums.
2: Het is in principe, in onze eigen studio kunnen we alle instrumenten opnemen. Hm. Alleen gezien het afstellen en het best wel gedoe is om de drums op te nemen, gaan we daarvoor in de studio bij onze mixer gewoon. En dan daar gaan we voor naar Coevorden. Ah. Dan mogen we binnenkort weer heen voor allerlei opkomende nummers.
3: 10 platen moeten die dag worden ingedrumd.
2: Dus, okay. Het wordt een drukke dag, maar veel nieuws wat eraan komt.
0: Nou, druk bezig. Dus gaan we zo meteen even over hebben. Dan draaien we even de nieuwste single, nummer Psycho Love. Dit is Dawn Blanche.

0: Geweldige nieuwe single van Daan Blaans, nummer Psycho Love, zojuist voor je gedraaid. Het nummer was al opgenomen toen Ilko bij de band kwam, maar je hebt hem al wel live gespeeld, begrijp ik.
1: Ja, zeker. Die heb ik 22 mei live gespeeld in Jacks. Nog even verbetering, zijn het 25, maar er werd me net ingefloten dat ik de agenda beter niet meer kan bijhouden. Dus ja, die heb ik inderdaad live gespeeld met de rest van de setlist. En we zijn nu ook aan het werken, wat Siem net zei, aan de nieuwe nummers. En daarin zul je mij horen spelen.
0: Oké, hoe is het dan om als bassist zo'n nummer te spelen wat dan eigenlijk al geschreven is? Maar probeer je nog je eigen draai te geven? Of hoe kijk je daarnaar?
1: Soms wel, soms niet. Want het moet zowel toevoegen aan het nummer. Dat vind ik het belangrijkste. Als het niet toevoegt, dan speel ik liever niet. Maar daarnaast ook van Ryan heeft daar de moeite en energie ook in gestoken. En ik vind dat je dat als zowel bandgenoot als vriend in plaats van moeten veranderen, moeten respecteren en die moeite en energie erin te laten. Want dat geeft toch weer zijn eigen smaak en stijl wel weer. En dat vind ik het mooiste eraan, dat ieder zijn eigen manier heeft.
0: Oké, de komende opnames kun je natuurlijk je eigen draai ofwel aangeven.
1: Ja, zeker. Altijd is mogelijk. En we overleggen ook heel vaak van, ja. Hey, wat vind jij ervan?
0: Ja, mooi echt een democratisch proces is het.
2: Absoluut. Ja, zeker.
0: Ja. Ik heb een poos geleden begrepen van Siem dat jullie ook betrokken zijn bij een nieuw project. En dat is dat heet Artcon. Ja. Heel interessant ook voor de muzikanten die meeluisteren vanavond. En wat kun je daarover vertellen? Iets echt leuk opgezet allemaal.
3: Ja, Artcon is eigenlijk, het staat ook voor Artist Connected. Het is eigenlijk een collectief om muzikanten makers binnen de muziek te verbinden met elkaar. Omdat er gewoon een gigantisch gat is en een gebrek aan kennis en weten van elkaar. Om meer samenwerking te doen, maar ook shows op te zetten en om met al elkaar eigenlijk verder te helpen naar de volgende stap in de carrière.
2: Nummers maken en dergelijke. Ik heb altijd het gevoel gehad dat uit de coronatijd toch meer eenlingen gecreëerd heeft. En vroeger heb ik het idee dat ze veel meer met elkaar verbonden waren. Hè? Komen bij elkaar in de studio, bij elkaar muziek maken. En wij dachten dat het wel eens een keer tijd was om iets op te zetten, om dat weer een beetje terug te brengen, eigenlijk.
1: Dat is op zich ook wel een hele slimme zet, want je ziet in de afgelopen jaren, en dan kijk ik puur alleen naar wat ik zowel op Marktplaats zie, maar ook online qua YouTube en alles. Je ziet dat heel veel bedrijven, zoals een Fender, een Neural DSP en andere vergelijkbare, die zijn heel veel aan het richten op de thuismuzikant. En zowel de coronaperiode als daarna heeft wel voor gezorgd dat de mensen toch andere hobby's zijn gaan zoeken. En ik denk dat die de Artist Connect daar die verbinding in geeft waar nog geen verbinding in is.
0: Oké, dus het is allemaal nog redelijk pril, maar beginfase loopt goed, dus begrijp ik.
2: Ja, loopt goed. Het is meer ook de WhatsApp community, er komen heel veel onbekende nummers die we niet kennen.
3: Het groeit langzaam, maar zeker.
2: Zeker.
0: Oké. Zijn er al veel bij aangesloten?
3: We zitten al een mannetje of 20 tot 30, ergens daartussenin, als ik me niet vergis.
2: Nog niet veel, maar het begint al mooi te groeien. De 20 of 30 is toch het begin van een groter iets.
0: Okay. Dat komt vanzelf. En muzikanten die geïnteresseerd zijn, die kunnen zich denk ik gewoon aanmelden via jullie.
2: Ja, via Instagram. Wij hebben daar overal de links op staan voor de WhatsApp community, zeg maar. En daar staan meerdere groepen in. Voor collab ben je een sessie muzikant, zoek je muzikanten. Zoek je voor een show een sessie muzikant, zeg maar. Dus het is eigenlijk een beetje van alles wat. En ik denk voor iedere muzikant wel wat op te vinden.
3: Ja, de link is allemaal te vinden op de Instagram inderdaad. En dan via daar kun je overal binnenkomen.
0: Oké. Ja, jullie hebben zelf ook al iets interessants opgestart met MG Hackers. Die kennen we nog uit Swan Blues Revelation. Een leuke samenwerking. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Nou, we waren op het festival in Harderberg. Het Random Fest Live. En daar moesten wij akoestisch spelen. Unplugged. En dat was trouwens een mooi succes. We zijn een super, super mooi festival. Super goed geregeld. Het was via Tony van Bookings. Dat is helemaal perfect. En daar spraken we. Hij moest daar ook akoestisch optreden, zeg maar.
0: Ja.
2: En toen spraken we hem. En van het ene is het andere gekomen. Ik zeg, weet je, we zorgen ervoor dat die plaat van jou uitkomt. En vet. Dat lijkt me vet. Ik zeg, dat gaan we ook gewoon doen. En toen kwamen we bij elkaar. En toen is het eigenlijk is het collab gevormd, zeg maar. De samenwerking.
3: Ja, de idee is groot ons eigenlijk beide te binnen. Hij liet het nummer horen, hij speelde het voor ons.
0: Ja.
3: Ja, eigenlijk stonden we allebei direct aan. En het schoten allerlei ideeën binnen van drums, percussiewerk, backing, zang, noem maar op. En zo hebben we eigenlijk, toen hebben we eigenlijk de handen ineen geslagen en een compleet product gemaakt.
0: Ah, dus ja, het is allemaal nog niet uit, begrijp ik. Dus,
3: 28 augustus.
0: 28 augustus.
3: Ja, komt Lady Luck uit, zo heet het nummer.
2: Dat mogen wij al vertellen, gelukkig.
3: Ja.
2: Maar die komt dan de 28e uit.
0: Oké, en Martijn Hakkers heeft hier ook wel eens een keer in de studio gespeeld trouwens. In het programma Roots 728, dus met Davy.
2: Ja,
0: ook al een tijdje geleden. Dus, maar we mogen een klein stukje laten horen vanavond. Dus gaan we dat even doen, een leuke primeur. Dus 28 augustus komt hij helemaal uit. Maar ik heb een preview van een minuut voor je van Lady Luck. MG Hakkers samen met Dan Blanche.

0: is veelbelovend, dus klinkt geweldig. Nummer Lady Luck. Dus, en dan komt hij waarschijnlijk op jullie Spotify te staan, of die van Martijn.
1: Nou, het is natuurlijk zijn nummer. Hij features ons daarin. Ja. Dus hij komt ook bij ons op de Spotify inderdaad te staan. Ja, ja.
0: Oké, okay, ja, mooi. Dus dan komt hier rond die tijd helemaal uit. Dus dat in het kader van Artcon, nieuw project. En we gaan zo meteen nog een nummer draaien. En ik begreep dat jullie ook nog veel meer tracks dus in petto hebben voor, ja, voor de mensen. Wat zijn de plannen voor de komende half jaar zo'n beetje?
2: Dat is een beetje uitzoeken. We zijn nu druk met van alles nog wat toekomstwerk. Is er die mixes afwachten, nummers schrijven, optredens zijn we veel te achtergrond aan het regelen. En we ook met zo nationaal als internationaal plannen aan het maken.
1: Ook met Tony natuurlijk van
2: ook
1: Bookings.
2: Ook Tony van Bookings en wat andere wegen. Daar kunnen we nu nog niks over zeggen, want er staat nog niks vast. Maar achtergrond technisch zijn we inderdaad erg druk, vooral voor het optreden. En dan intussen de opnames voor alle komende nummers en projecten.
1: Ja, er zijn al een bult singles zijn al opgenomen. Ja. Die gaan we eerst online zetten en uitgeven en dergelijke. En dan komt de kerst op de taart, waar ik nog niet te veel over ga zeggen, maar ja.
2: Dus zeker het afwachten waard.
1: Zeker het afwachten waard.
2: Dat durven we wel te zeggen.
1: Absoluut.
0: Oké. Okay. Ja, ik ben heel benieuwd. Binnenkort in september komt de volgende single uit, begrijp ik.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, dat is even een... En 4 september, dan is mijn dochter jarig. En daar heb ik een nummer voor geschreven. En dat nummer heb ik geschreven voordat ze... Toen zat ze nog in de buik. Een dag voordat ze geboren werd, heb ik dit nummer afgeschreven. En dat is eigenlijk een beetje haar verjaardagscadeau.
0: Oké, okay. Ja, heel mooi.
1: Ja.
0: Wat een mooie verrassing. Ja. En hebben jullie alweer wat optredens gepland?
1: Nou, er loopt nu heel veel met... Er komt iets van de Alliantie Muziekcafé komt vrij. Daar zijn ze mee aan het regelen. En daar zullen wij waarschijnlijk ook veel aan bod komen. Ryan die heeft nog het een en het ander lopen met een paar cafés. En ook in,
2: meerdere weer plekken. Alleen, ja, er staat nu nog niks voor vast, helaas. Maar het is wel de bedoeling dat als we dit helemaal rond hebben... dat we ook buiten de regio gaan optreden. En onszelf wat landelijk wat meer laten zien. En op een langere duur zijn we in de planning met internationaal. Dus het is allemaal
0: super.
2: Zijn leuke plannen, maar er is nog niks rond. Dus nog niks wat we daarover kunnen zeggen verder.
1: Een langdurig proces.
0: Nou, we houden het allemaal goed in de gaten. En dan, als er nieuws is, dan hoor ik het wel. En dan melden we natuurlijk ook in Rocktracks. Dus we gaan er even nummer Wien draaien. Ik bedank jullie voor de komst naar de studio. Geweldig dat jullie er waren.
2: Ja, hartelijk bedankt.
3: Dankjewel.
0: Heel veel succes. Komende tijd weer. En tot de volgende keer.
2: Ja. Tot de volgende.
0: Oké, bedankt. Dit is Wien, Dame Blanche.

Nimmer Ween, Dan Blount. We gaan zo meteen naar het nieuws van 9 uur. In het volgende uur hoor je de cd van de week voorbij komen van de band North Sea Echoes. En dat is het album How to Cast an Echo. Dit zometeen in het tweede uurtje Rock Tracks.

Tracks. RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Smerige

0: drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: Rocks

0: Uit het jaar 1975, dat was Kiss met nummer Come On and Love Me. Een mooie live uitvoering van deze classic. En Tweede Uurtje Rock Tracks dus dit uur. Een gewoon uur. De concertagenda komt dit uur voorbij trouwens. En ook natuurlijk nog wat nieuwtjes uit de rock en metal scene. En de cd van de week van North Sea Echoes. En dat is een project met leden uit Fate's Warning. Dus daar gaan we twee nummers verdraaien in dit uur. Straks ook de nieuwe ceremony. Igni, Striper en Besiege om maar een paar te noemen. En qua nieuwtjes uit de rock en metal scene kan ik nog wat melden over bijvoorbeeld Yngwie Malmsteen. Van deze man komt er namelijk een nieuwe cd aan. En dat is het album Hell or High Water. 13 november is de release datum daarvan. En de eerste single die komt uit, dat is de nummer Now or Never. Met een complete videoclip erbij. Dus Yngwie Malmsteen heeft 8 maanden onafgebroken aan het album gewerkt. Hij heeft zelfs een stuk of 80, 90 nummers geschreven. En zo'n 13 tracks komen dan op de nieuwe cd te staan. Dus de beste nummers natuurlijk. Wel, straks nog een berichtje over Prong. En na de volgende 2 tracks gaan we ook naar de concertagenda. Wat normaal gesproken in het eerste uurtje is. En we gaan door met de muziek uit Zweden van de band Velveteen Queen. Ze hebben een nieuwe single uit, Too Far Gone. En dat is de derde single inmiddels van het tweede album, The Greater Good. Die op 18 september uitkomt bij Silver Lining Music. The Greater Good ademt de sfeer van de klassieke jaren 80 hard rock. En invloeden van onder meer Guns N' Roses, Aerosmith, Velvet Revolver en Hanoi Rocks. En ja, ze krijgen dankzij de producer Søren Andersen een moderne en frisse uitstraling. Je hoort ze hier in Rock Tracks, de nieuwste Velveteen Queen.
1: Vette riffs, pakkende melodieën, ga ook helemaal los. Iedere zaterdagavond met Rock Tracks.

0: Afgelopen week verscheen deze track, nummer The Devil's Got My Back. Nieuwe single is dit van de band John Diva en The Rockets of Love. De band komt ondanks de internationaal klinkende naam gewoon uit Duitsland. En dit is afkomstig van het album Your Favorite Drug. En die komt op 16 oktober aanstaande uit bij Frontiers Music. Dus over de tekst, de duivel wordt niet als slechterik neergezet, maar als de ultieme metgezel voor een nacht vol verleiding en excessen. Dus dat was een beetje de achtergrond van The Devil's Got My Back.
1: Hi, I'm Doro Pesh and you're listening to Rock Tracks with the Concertagenda. Rock on, see you soon.
0: We hebben weer aardig wat data op een rijtje staan. Je kunt het teruglezen op rocktracks.nl. Aanstaande dinsdag 11 augustus speelt Municipal Waste bij Café Coluna te Ommen. 23 augustus de Bossels, een Southern Rock Band bij MC De Zweef. Op een zondagmiddag is dat vanaf 2:30, dus lekker relaxed. 29 augustus dan is de Parkinson's Reunie bij het Openluchttheater te Ommen. Met ook een optreden van Tom Watts van Fischer Z. En dat is een avond van Jan Douwe Kroeske met zijn 2-meter sessies. 28 tot 30 augustus het Metallica bij Café Coluna te Ommen. Met tal van bands. 12 september is er bij MC De Zweef ook weer een band. Dat is namelijk Old Easer. Jawel, met zanger Willy Kamerman uit Nieuw-Leuzen. Dus dat op vrijdag 12 september. 19 september hebben we het Cigarbox Guitar Festival bij Coluna. Ook echt iets voor de bluesliefhebbers. Heel interessant. 27 september dan is bij Coluna de Amerikaanse dag. Met optredens van de Black Hills Bandits, Delirium of Five, Jurassic Park en Three Strings Down. 17 oktober, Anvil en Killer. Dat is eveneens bij Coluna. En daar speelt op 7 november Vengeance. De laatste in het rijtje is bij MC De Zweef in Nieuw-Leuzen. Op 20 november, noteer het vast, dan speelt daar de cult tribute Sun King. Wel, we laten het eventjes bij wat betreft de concertinformatie. We gaan weer naar de muziek en wel van Ceremony. Ceremony keert terug met het 7e album Tell Me Your Dream. Gisteren verscheen die en de band combineert zijn intense punk-energie met invloeden uit de post-punk en anarcho-punk. Zanger Ross Farrar benadrukt dat de huidige periode van economische, politieke en spirituele onzekerheid volgens hem vraagt om een duidelijke reactie vanuit de punk scene. Dus dat ga je horen in Rock Tracks, de nieuwe van de Ceremony. Een track dus van de nieuwe CD Tell Me Your Dream. Het zevende album van de band.

0: project van Fates Warning Leden, Ray Elder en Jim Mafios. Je hoort de North Sea Echoes met het nummer Enjoy the View. Vanavond CD van de week en straks komen ze nog een keertje voorbij. We gaan nou even terug in de tijd met deze band, Kings X. Het nummer heet Dream in My Life.
1: Hey, this is Doug from Kings X and you're listening to Radio Rock Tracks. May the groove be with you.

komen uit de Oekraïne. De formatie Ignee draaien ze zojuist met de nummer Darkness. Dat is afkomstig van het nieuwe album Monumental, die op 23 oktober uitkomt. De band Ignee, ze brengen een conceptalbum dan uit, waarin nostalgie centraal staat. Vanuit van de ruimteambities uit de Koude Oorlog tot vervallen stadslandschappen en persoonlijke herinneringen. Het album werd grotendeels opgenomen tijdens de winter van 2025-26 in Kiev, ten midden van de oorlog in de Oekraïne, en combineert technische metal, industriële invloeden, orkestrale passages en ook filmische melodieën. En dat allemaal gemixt door de voor een Grammy genomineerde producer Jacob Hansen. Gastverdragen komen van Andy La Plega van de band Combi Christ en van Highways Britta Gertz. En staan in totaal 9 nummers op, straks op de nieuwe van Ignee. Van Ignee gaan we naar Striper. Deze christelijke hardrock formatie heeft een nieuwe single uit, nummer Ashes to Roses. Dat is afkomstig van het 18e studioalbum Throne of Thorns. En die komt op 25 september uit. Volgens zanger Michael Sweet lijkt het nummer iets af van het gebruikelijke geluid van de band.

0: Proceeds, dat waren ze met een splinternieuwe track in nummer Future, Present Past. De vierde single is dat van deze band uit Zweden. En dat is een voorproefje op een nieuw album dat op 28 augustus aanstaande uitkomt. De band komt uit Boras, uit Zweden dus. En ze werden in de jaren 90 al bekend met donkere romantiek, melancholische sferen en ook meeslepende melodieën, waarmee ze een vaste plek veroverden binnen de gothic en doom metal. Na een split in 2006 en de comeback in 2016 keert Besiets nu opnieuw terug met de iconische zangers Erik Mollerin en Lotta Höglin. En hun herinnering brengt de kenmerkende duistere sfeer en contrasterende vocalen terug, terwijl de band tegelijk ook nieuwe muzikale richtingen verkent. Dus een nieuwe cd van Besiets, dus daar hoor je muziek van. Van nieuwe cd's gaan we naar wat oud, en dat is van Doro. Vorige week heb ik ook al even een track kunnen draaien van het album Doro Live, en dat komt opnieuw uit.
1: This is Doro Passion, you're listening to Rock Tracks with now one of my classic songs. I hope you enjoy it and I wish everybody the best, so keep on rocking and stay metal.
0: Inderdaad, was Doro een cult classic van 1993. Lang niet meer verkrijgbaar, maar nu alweer. Je hoort Doro met Bad Blood Live.

North Sea Echoes, vanavond CD van de week hier in Rock Tracks. Het nummer I Left a Light On, die hoorde je zojuist. En van de nummer is van de week een videoclip verschenen. Het nummer is te vinden dus op het album How to Cast a Shadow. Over het algemeen vrij rustig. Er staan een paar gitaartracks op en twee daarvan hoorde je vanavond in dit tweede uurtje Rock Tracks. Het project is dat dus van Ray Elder en Jim Afios, die we weer kennen uit Fate's Warning. Dan gaan we naar Zweden voor de volgende band en dat is Elaine. Elaine, ja, ze komen uit Zweden dus, zoals ik zei. En ze hebben van de week een nieuwe single en videoclip uitgebracht voor het nummer Watch As We Rise. En dat wordt het vijfde studioalbum, die komt op 4 december uit. Dat duurt nog eventjes. The Water Taste of Blood, zo heet die. En dit nummer is dan de meest heavy single tot nu toe. Als het lukt, draaien we daarna nog een stukje van Gyrus and the Chronicles met hun nieuwe track Generation Coward. Well, maar eerst gaan we dus naar Eline met Watch As We Rise. Tot zo in het derde uurtje Rock Tracks.

0: tracks.
1: RTP 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen

0: de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baca werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: Rocktracks.
3: This is Hank Sherman from Mercyful Fate and you are listening to Rocktracks.

0: Merciful Fate met de classic Come to the Sabbath. En Merciful Fate heeft van de week het eerste live optreden in meer dan 3 jaar aangekondigd. De legendarische Deza Metal Band staat namelijk op Legendas Del Rock. Volgend jaar van 11 tot 14 augustus vindt dat festival plaats in Spanje. En daar spelen ze dus. En ook zijn ze al aangekondigd trouwens voor het Alcatraz Festival. Wat ook, of tenminste voor de editie van volgend jaar. Momenteel vindt dat ook plaats. Het Alcatraz Festival vlakbij Kortrijk, waar KL85 zit. De huidige bezetting van Merciful Fate bestaat uit King Diamond, gitaristen Hank Sherman en Mike Weed, drummer Bjorn T. Holm en nieuwe bassiste Becky Baldwin. En de band werkt momenteel ook aan een nieuw album. Dus voor de laatste waren ze in april 2024 te zien op het podium. In Brazilië was het zelfs. En mooi dat ze volgend jaar weer terugkeren. Ze waren al opgericht trouwens in 1981. En natuurlijk vele klassiekjes op de naam staan. En trouwens, Hel Pacino van de week was hij van de week nog jaar. Ik ken hem weer uit de band van King Diamond. 8 augustus was zijn geboortejaar. Geboortedag bedoel ik. In 1956. Uit dit jaar komt hij. Wel, 2 uurtje rocktjes dus. Of 3 uur ondertussen. En we gaan straks nog even naar wat berichten. Nog iets over zeker dragen onder andere. Eerst muziek van James Kennedy en The Underdogs. Deze alternatieve rockband uit Zuid-Wales heeft een nieuwe single uitgebracht. Revolution. En dat met de gastrol van Benji Webbe van de band Kindred. Het is een tweede voorproefje van het album Rebel. Die komt later dit jaar uit. En je hoort ze dus met dat nieuwe nummer. De band Revolution. Het nummer Revolution bedoel ik.
1: Meer dan metal. Dit is Rock Tracks.

legendarische hardcore formatie uit New York, Cro-Mags. Ze zijn weer terug binnenkort met het album The Age of Quarrel, 40 Years of Quarrel. En dat is een nieuwe versie van hun invloedrijke debuutalbum uit 1986. En als voorproefje is dus van de week dit nummer in de 2026 versie verschenen. Dus dat was World Peace van de formatie Cro-Mags. En daarna muziek van James Kennedy en The Underdogs met dus zanger van Skindred erbij. Wel, Iron Savior came misschien ook nog wel. Deze Duitse power metal band. Daar gaan we zo meteen mee verder. Een riffenberichtje over Sacred Reich, zoals beloofd. Sacred Reich brengt namelijk een nieuwe cd uit over niet al te lange tijd. En dat wordt het album Into the Abyss. En dat is de opvolger van het album Awakening uit 2019. Dus werd wel weer tijd. En ze zijn ook aangekondigd trouwens voor een optreden in de regio. Dus dat zie je op rockfest.nl bij de concertagenda. In november duurt nog eventjes. Podium in Hoogeveen, maar bijzonder leuk dat ze weer in de buurt zijn. Dus ja, de teksten van Sacred Reich gaan over moeilijke periodes, onzekerheid en het onbekende, maar bevatten ook enkele hoopvolle nummers als herinnering dat donkere tijden uiteindelijk voorbij gaan. Into the Abyss wordt het eerste album met de nieuwe Braziliaanse drummer Eduardo Baldo, die de vertrokken Dave McLean vervangt. Dus ja, even een update over Sacred Reich. Zoals beloofd, Iron Savior is weer terug. Deze Duitse power metal band heeft getekend bij Frontiers Music. En ze hebben het nieuwe studioalbum Deathbringer aangekondigd. 13 november is de release datum. En de eerste single, dat is het nummer Back from the Fires of Hell. Dit is de eerste voorproefje van de nieuwe Iron Savior. Je hoort hem hier in Rock Tracks.

Invincia, ook een nieuwe release vanavond in de derde uurtje. Rock Tracks uit Finland komen ze. Dat was het nummer Unite, de eerste single van het album Echoes from the Past. Die komt op 25 september uit bij Escape Music. We gaan gewoon door met een nieuwe release van Glory of Kings. Van dat nieuwe album hoor je Mind War.

S.O.D., een van de classics in Milano Mosh was dat. Daarna muziek van Heaven's Edge, dat was weer een nieuwe release. Bij Francis Music komt er een nieuwe cd uit op 13 november, het album Philadelphia. En dat heeft niks met de stichting van doen, maar in ieder geval de nieuwe cd is dat dus van Heaven's Edge, die je hoorde met de nummer What's He Got. En daarna muziek van Glory of Kings. De nieuwe single is dat dus, en ja, een energiek rocknummer zoals je hoorde, om... wat gaat over verlangen en de wens om indruk te maken op iemand die je bewondert. En dat album viert ook bijna 40 jaar geschiedenis van de band. Dus bevat volgens de band meer muzikale variatie dan ooit tevoren. Dus ja, je hoorde dat zojuist dus in de tweede uurtje Rock Tracks. Volgens mij had ik nog wat meer nieuwtjes. Ik zal nog even terug scrollen. Want ja, nog iets over Anthrax. Ze hebben van de week een nieuwe clip uitgebracht voor een nummer Everybody's Got a Plan. De derde single is dat van het aankomende album Cursum Perfectio. En die komt op 18 september uit. En daarin zijn opnames te zien van het recente optreden in Portugal, Lissabon. Waar ze het voorprogramma verzorgden van Iron Maiden. Dus dat is te bewonderen op YouTube. En volgende week draaien we even de nieuwe van Anthrax. We zaten al een beetje vol vandaag. Ik heb muziek uit Canada voor je. Demon Gray, de Canadese alternatieve metal artiest Demon Gray, die zichzelf de King of Sin noemt, heeft een nieuwe single gemaakt en dat is het nummer One True King. En dat is het eerste voorproefje van het album The Eternal, die komt volgend jaar uit, maar alvast vanavond hier in Rock Tracks, de nieuwe single van Demon Gray.

No Anchors in the Swan Song uit Finland. Blind Channel hoor je. Ze zijn weer terug met de nieuwe CD. Het album Painstream. Die komt op 30 oktober uit. Electric Cowboy, die hoor je ook regelmatig voorbij komen. Zij hebben ook een nieuwe single. En dat is het nummer Heart Club.

Nootje van My Dying Bride, dat was Neil Till Doomsday. Een oudere tracks van deze band, een tijd niet meer gedraaid trouwens. En dat na nieuwe muziek van Electric Callboy. We gaan naar Australië, de band To The Grave. Ze hebben een nieuwe single uitgebracht, dat nummer heet Torture Porn. De derde single van het aankomende album Liberation Front, die komt op 2 oktober uit. Volgens zanger Dane Evans is het een van hun zwaarste en meest agressieve songs en bevat een directe boodschap over hun activisme. Het vijfde album en debuut trouwens bij het album, het label Black to Black. Een sublabel is dat van Frontiers. Je hoort ze hier met Torture Porn. Dit is To The Grave.

To the Grave, dat waren ze met Torture Porn, de nieuwste single van deze formatie. We gaan eruit vanavond met Outlaw, uit Australië komen ze. En ze hebben een nieuwe single gemaakt, nummer Overdose. En op 6 november komt van hun een nieuwe cd uit. Het nummer is This Letting Go. Zo heet dat nieuwe album dus van de formatie Outlaw. Wel, we gaan daarmee afsluiten vandaag. En misschien nog een stukje van Psychoptic. Ik wens je in ieder geval een fijne voortzetting van dit weekend. We zijn er donderdag weer op Keerlied 5. Vrijdag s'nachts de herhaling. Volgende week zaterdag weer op.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.

0: Blues Radio.
1: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

0: TV 4 Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.